0: Eet, ik ben nogal zo vaak.
1: Afspraak.
0: USO A2 back in quarters.
1: A2 back in 2256.